0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remco Pasveer keert terug bij FC Twente en combineert daar het keepersvak met een mentorrol. Doelman maakt de overstap van Heracles Almelo naar de club uit Enschede. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende transfer voor Pasveer, die tussen 2003 en 2006 zijn debuut in het profvoetbal ook al beleefde bij de Tukkers. Na een loopbaan van 20 jaar langs diverse Nederlandse clubs, waaronder PSV en Ajax, sluit hij zijn actieve carrière af op de plek waar het voor hem ook allemaal begon. Bij FC Twente gaat de doelman niet alleen aan de slag als derde keeper. De club geeft aan dat hij zich ook gaat richten op het begeleiden van jongere doelmannen. Pasveer gaat zijn ervaring inzetten om talenten te ondersteunen bij de start van hun professionele loopbaan. En hiermee biedt de club hem dus de ruimte om zich voor te bereiden op een periode na zijn actieve voetbalcarrière. Zelf kijkt Remco Pasveer uit naar de nieuwe uitdaging. Hij geeft aan dat hij er staat wanneer het nodig is, maar vooral van waarde wil zijn voor de club en andere keepers graag beter wil maken. Voor Pasveer voelt de stap als een natuurlijke afsluiting van zijn jaren een lange periode in het betaald voetbal. En hij kijkt dan ook met voldoening terug op de cirkel die nu rond is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz wacht tot na de zomerstop met het bepalen van zijn toekomstplannen in de Formule 1. De coureur die momenteel onder contract staat bij Williams wil zich voorlopig volledig concentreren op het verbeteren van de prestaties van zijn huidige team. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sainz kwam in 2025 over van Ferrari naar Williams. Hij maakte vorig jaar indruk met podiumplekken in Azerbeidzjan en Qatar. Maar het huidige seizoen verloopt nogal stroef. De auto blijkt vooralsnog te zwaar en minder competitief dan gehoopt. En Sainz geeft aan dat hij zijn management heeft gevraagd hem voorlopig niet lastig te vallen met vragen over zijn toekomst. Hij wil volgens eigen zeggen geen afleiding hebben, omdat er achter de schermen nog heel veel werk gedaan moet worden om de huidige tegenslag te keren. Sainz benadrukt dat zijn voorkeur uitgaat naar een langer verblijf bij Williams, om dan samen te bouwen aan betere resultaten. Met een reeks aanpassingen aan de auto hoopt het team tijden komende maanden te kunnen keren. De effectiviteit van deze verbeteringen wordt voor Sainz een cruciale factor bij het nemen van een definitief besluit. Hij stelt dat de prioriteit nu volledig ligt bij het helpen van het team, waarna er dus in de zomerperiode ruimte is om naar andere opties voor de toekomst te kijken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel kijkt alvast vooruit naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De wielrenner heeft de intentie om daar de wegrit en het mountainbiken te gaan combineren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel heeft het parcours voor de wegwedstrijd daar al verkend en zegt dat hij potentie ziet in dat parcours. De combinatie van beide disciplines is voor hem echt een concreet doel. Al nuanceert hij dat de definitieve beslissing zal afhangen van de planning. Op zijn erelijst, en die is lang, ontbreekt vooralsnog een Olympische medaille. 4 jaar geleden in Tokio eindigde zijn mountainbike race vroegtijdig door een valpartij. En bij de laatste Spelen in Parijs reed hij op de weg naar een 12e plek. Volgens Van der Poel zijn de Spelen steeds belangrijker geworden voor wielrenners. Hij noemt het evenement een belangrijk doel dat hij graag aan zijn loopbaan wil toevoegen. Korte termijn ligt de focus van Van der Poel logischerwijs op andere uitdagingen. Hij staat aan de start, de Tour de France. En hij richt zijn blik op het wereldkampioenschap mountainbiken dat eind augustus in Italië wordt georganiseerd. En daar hoopt hij voor het eerst de wereldtitel in die specifieke discipline te veroveren. De komende periode zal uitwijzen of de ambitie voor de dubbelstart in Los Angeles logistiek en fysiek haalbaar blijkt voor hem.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennis Wimbledon is er achter de schermen veel te doen over ingrijpende veranderingen van de ATP. Bond die het mannentennis organiseert, onderzoekt veranderingen. En die veranderingen kunnen weer grote gevolgen hebben voor de dubbelspelers. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorstellen zijn inmiddels besproken met een groep van 50 specialisten. Plannen gaan over een beperking van het aantal deelnemers bij toernooien en een verlaging van het prijzengeld. Nou, voor tennissers die zich volledig op het dubbelspel richten, is dit aanleiding voor grote bezorgdheid. Tennisser Robin Haase geeft aan dat de dubbelaars met deze voorstellen in het nauw gaan komen. Hij wijst op de beoogde verkleining van speelschema's. Waar nu nog grotere groepen deelnemen, wordt gedacht aan toernooien met 16 of zelfs slechts 8 koppels. En volgens Haase zorgt dit ervoor dat dubbelspel voor specialisten geen volwaardig beroep meer is. Omdat het prijzengeld daalt en er minder plekken zijn, kunnen zij hun sport niet langer financieren. Ook Sam Verbeek uit zijn zorgen over de koers van de bond. Hij benadrukt dat dubbelspelers hun brood verdienen in deze discipline en pleit voor een open dialoog voordat de besluiten definitief worden. Verbeek waarschuwt dat de plannen de ontwikkeling van jonge tennissers in de weg kunnen staan. En hij stelt dat de loopbaan van veel opkomende talenten op het spel staat als de voorgenomen maatregelen worden doorgevoerd.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De discussie over de semi-elektrische Formule 1-auto's laait weer op tijdens het Britse raceweekend. Vrijwel alle coureurs zijn opnieuw kritisch op de huidige auto's. Vooral omdat het energiemanagement op het circuit van Silverstone voor de nodige kopzorgen zorgt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fernando Alonso spreekt van een trieste vertoning voor het publiek. Volgens de Spanjaard veranderen iconische snelle bochten op Silverstone door de noodzakelijke oplaadmomenten in praktisch stilstaan. Max Verstappen deelt die mening. De Nederlander stelt dat de layout van deze baan met veel snelle bochten en te weinig harde remzones simpelweg niet geschikt is voor de huidige motoren. Hij noemt de manier van racen onnatuurlijk, omdat coureurs constant bezig zijn met het beheren van hun energiepakket in plaats van voluit te racen. George Russell blijft als een van de weinigen eigenlijk positief. Hij erkent dat de auto's uit het verleden indrukwekkender waren, maar vindt dat het evenement op het circuit van Silverstone nog altijd een schitterend spektakel blijft. Technische experts bevestigen de zorgen van de coureurs. Omdat de batterijen vooral tijdens het remmen worden opgeladen, ontbreekt het op Silverstone aan voldoende remmomenten om het vermogen op peil te houden tijdens de lange snelle stukken. En hierdoor moeten teams op zoek naar een lastig compromis tussen snelheid en energiebehoud. Ja, en dat zal de balans in de auto's ingrijpend beïnvloeden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Dave Roelvink stapt in september de ring in voor zijn debuut als professioneel bokser. Realityster bereidt zich momenteel voor op zijn eerste officiële partij. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Roelvink niet in de sport. Hij deed al ervaring op als amateurbokser, schreef vorig jaar het Boxing Influencers toernooi op zijn naam. En de afgelopen periode stond voor hem in het teken van intensieve trainingen. Roelvink geeft aan dat hij na jaren hard werken klaar is voor zijn debuut en dat hij tijdens het evenement wil laten zien waar hij toe in staat is. De stap naar het profboksen voelt voor hem extra bijzonder door zijn achtergrond. Roelvink blikt terug op zijn verleden met feesten, drank en drugs en stelt dat hij zich daar in elk geval doorheen heeft gevochten. En dat hij nu zijn eerste profcontract tekent, noemt hij een hele mooie stap en een echte jongensdroom die werkelijkheid wordt. Het boksdebuut vindt plaats tijdens Boxing Gladiators 3 in het topsportcentrum in Rotterdam. De organisatie heeft de tegenstander van Roelvink nog niet bekendgemaakt. En voor Roelvink zelf is dit de volgende stap in zijn sportieve ambities. Hij deed eerder al mee aan de influencers toernooien. En die boksavond in Rotterdam, die overigens op 19 september is, moet voor hem het officiële startschot worden van zijn loopbaan als profbokser. De komende tijd wordt meer duidelijk over de verdere invulling van het programma en de specifieke invulling van de partijen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remco Pasveer keert terug bij FC Twente en combineert daar het keepersvak met een mentorrol. Doelman maakt de overstap van Heracles Almelo naar de club uit Enschede. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende transfer voor Pasveer, die tussen 2003 en 2006 zijn debuut in het profvoetbal ook al beleefde bij de Tukkers. Na een loopbaan van 20 jaar langs diverse Nederlandse clubs, waaronder PSV en Ajax, sluit hij zijn actieve carrière af op de plek waar het voor hem ook allemaal begon. Bij FC Twente gaat de doelman niet alleen aan de slag als derde keeper. De club geeft aan dat hij zich ook gaat richten op het begeleiden van jongere doelmannen. Pasveer gaat zijn ervaring inzetten om talenten te ondersteunen bij de start van hun professionele loopbaan. En hiermee biedt de club hem dus de ruimte om zich voor te bereiden op een periode na zijn actieve voetbalcarrière. Zelf kijkt Remco Pasveer uit naar de nieuwe uitdaging. Hij geeft aan dat hij er staat wanneer het nodig is, maar vooral van waarde wil zijn voor de club en andere keepers graag beter wil maken. Voor Pasveer voelt de stap als een natuurlijke afsluiting van zijn jaren een lange periode in het betaald voetbal. En hij kijkt dan ook met voldoening terug op de cirkel die nu rond is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Sainz wacht tot na de zomerstop met het bepalen van zijn toekomstplannen in de Formule 1. Coureur die momenteel onder contract staat bij Williams, wil zich voorlopig volledig concentreren op het verbeteren van de prestaties van zijn huidige team. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sainz kwam in 2025 over van Ferrari naar Williams. Hij maakte vorig jaar indruk met podiumplekken in Azerbeidzjan en Qatar. Maar het huidige seizoen verloopt nogal stroef. De auto blijkt volgens nog te zwaar en minder competitief dan gehoopt. En Sainz geeft aan dat hij zijn management heeft gevraagd hem voorlopig niet lastig te vallen met vragen over zijn toekomst. Hij wil volgens eigen zeggen geen afleiding hebben, omdat er achter de schermen nog heel veel werk gedaan moet worden om de huidige tegenslag te keren. Sainz benadrukt dat zijn voorkeur uitgaat naar een langer verblijf bij Williams, om dan samen te bouwen aan betere resultaten. Met een reeks aanpassingen aan de auto hoopt het team de komende maanden te kunnen keren. De effectiviteit van deze verbeteringen wordt voor Sainz een cruciale factor bij het nemen van een definitief besluit. Hij stelt dat de prioriteit nu volledig ligt bij het helpen van het team, waarna er dus in de zomerperiode ruimte is om naar andere opties voor de toekomst te kijken.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel kijkt alvast vooruit naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De wielrenner heeft de intentie om daar de wegrit en het mountainbiken te gaan combineren. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel heeft het parcours voor de wegwedstrijd daar al verkend en zegt dat hij potentie ziet in dat parcours. De combinatie van beide disciplines is voor hem echt een concreet doel. Al nuanceert hij dat de definitieve beslissing zal afhangen van de planning. Op zijn erelijst, en die is lang, ontbreekt vooralsnog een Olympische medaille. 4 jaar geleden in Tokio eindigde zijn mountainbike race vroegtijdig door een valpartij. En bij de laatste Spelen in Parijs reed hij op de weg naar een 12e plek. Volgens Van der Poel zijn de Spelen steeds belangrijker geworden voor wielrenners. Hij noemt het evenement een belangrijk doel dat hij graag aan zijn loopbaan wil toevoegen. Korte termijn ligt de focus van Van der Poel logischerwijs op andere uitdagingen. Hij staat aan de start, de Tour de France. En hij richt zijn blik op het wereldkampioenschap mountainbiken dat eind augustus in Italië wordt georganiseerd. En daar hoopt hij voor het eerst de wereldtitel in die specifieke discipline te veroveren. De komende periode zal uitwijzen of de ambitie voor de dubbelstart in Los Angeles logistiek en fysiek haalbaar blijkt voor hem.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tijdens Wimbledon is er achter de schermen veel te doen over ingrijpende veranderingen van de ATP. Bond die het mannentennis organiseert, onderzoekt veranderingen. En die veranderingen kunnen weer grote gevolgen hebben voor de dubbelspelers. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorstellen zijn inmiddels besproken met een groep van 50 specialisten. Plannen gaan over een beperking van het aantal deelnemers bij toernooien en een verlaging van het prijzengeld. Nou, voor tennissers die zich volledig op het dubbelspel richten, is dit aanleiding voor grote bezorgdheid. Tennisser Robin Haase geeft aan dat de dubbelaars met deze voorstellen in het nauw gaan komen. Hij wijst op de beoogde verkleining van speelschema's. Waar nu nog grotere groepen deelnemen, wordt gedacht aan toernooien met 16 of zelfs slechts 8 koppels. En volgens Haase zorgt dit ervoor dat dubbelspel voor specialisten geen volwaardig beroep meer is. Omdat het prijzengeld daalt en er minder plekken zijn, kunnen zij hun sport niet langer financieren. Ook Sam Verbeek uit zijn zorgen over de koers van de bond. Hij benadrukt dat dubbelspelers hun brood verdienen in deze discipline en pleit voor een open dialoog voordat de besluiten definitief worden. Verbeek waarschuwt dat de plannen de ontwikkeling van jonge tennissers in de weg kunnen staan. En hij stelt dat de loopbaan van veel opkomende talenten op het spel staat als de voorgenomen maatregelen worden doorgevoerd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De discussie over de semi-elektrische Formule 1-auto's leidt weer op tijdens het Britse raceweekend. Vrijwel alle coureurs zijn opnieuw kritisch op de huidige auto's. Vooral omdat het energiemanagement op het circuit van Silverstone voor de nodige kopzorgen zorgt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fernando Alonso spreekt van een trieste vertoning voor het publiek. Volgens de Spanjaard veranderen iconische snelle bochten op Silverstone door de noodzakelijke oplaadmomenten in praktisch stilstaan. Max Verstappen deelt die mening. De Nederlander stelt dat de layout van deze baan met veel snelle bochten en te weinig harde remzones simpelweg niet geschikt is voor de huidige motoren. Hij noemt de manier van racen onnatuurlijk, omdat coureurs constant bezig zijn met het beheren van hun energiepakket in plaats van voluit te racen. George Russell blijft als een van de weinigen eigenlijk positief. Hij erkent dat de auto's uit het verleden indrukwekkender waren, maar vindt dat het evenement op het circuit van Silverstone nog altijd een schitterend spektakel blijft. Technische experts bevestigen de zorgen van de coureurs. Omdat de batterijen vooral tijdens het remmen worden opgeladen, ontbreekt het op Silverstone aan voldoende remmomenten om het vermogen op peil te houden tijdens de lange snelle stukken. En hierdoor moeten teams op zoek naar een lastig compromis tussen snelheid en energiebehoud. Ja, en dat zal de balans in de auto's ingrijpend beïnvloeden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dave Roelvink stapt in september de ring in voor zijn debuut als professioneel bokser. Realityster bereidt zich momenteel voor op zijn eerste officiële partij. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een onbekende is Roelvink niet in de sport.

0: Hij deed al ervaring op als amateurbokser, schreef vorig jaar het Boxing Influencers toernooi op zijn naam. En de afgelopen periode stond voor hem in het teken van intensieve trainingen. Roelvink geeft aan dat hij na jaren hard werken klaar is voor zijn debuut en dat hij tijdens het evenement wil laten zien waar hij toe in staat is. De stap naar het profboksen voelt voor hem extra bijzonder door zijn achtergrond. Roelvink blikt terug op zijn verleden met feesten, drank en drugs en stelt dat hij zich daar in elk geval doorheen heeft gevochten. En dat hij nu zijn eerste profcontract tekent, noemt hij een hele mooie stap en een echte jongensdroom die werkelijkheid wordt. Het boksdebuut vindt plaats tijdens Boxing Gladiators 3 in het Topsportcentrum in Rotterdam. De organisatie heeft de tegenstander van Roelvink nog niet bekendgemaakt. En voor Roelvink zelf is dit de volgende stap in zijn sportieve ambities. Hij deed eerder al mee aan de influencers toernooien. En die boksavond in Rotterdam, die overigens op 19 september is, moet voor hem het officiële startschot worden van zijn loopbaan als profbokser. De komende tijd wordt meer duidelijk over de verdere invulling van het programma en de specifieke invulling van de partijen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remco Pasveer keert terug bij FC Twente en combineert daar het keepersvak met een mentorrol. Doelman maakt de overstap van Heracles Almelo naar de club uit Enschede. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende transfer voor Pasveer, die tussen 2003 en 2006 zijn debuut in het profvoetbal ook al beleefde bij de Tukkers. Na een loopbaan van 20 jaar langs diverse Nederlandse clubs, waaronder PSV en Ajax, sluit hij zijn actieve carrière af op de plek waar het voor hem ook allemaal begon. Bij FC Twente gaat de doelman niet alleen aan de slag als derde keeper. De club geeft aan dat hij zich ook gaat richten op het begeleiden van jongere doelmannen. Pasveer gaat zijn ervaring inzetten om talenten te ondersteunen bij de start van hun professionele loopbaan. En hiermee biedt de club hem dus de ruimte om zich voor te bereiden op een periode na zijn actieve voetbalcarrière. Zelf kijkt Remco Pasveer uit naar de nieuwe uitdaging. Hij geeft aan dat hij er staat wanneer het nodig is, maar vooral van waarde wil zijn voor de club en andere keepers graag beter wil maken. Voor Pasveer voelt de stap als een natuurlijke afsluiting van zijn jaren een lange periode in het betaald voetbal. En hij kijkt dan ook met voldoening terug op de cirkel die nu rond is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Woo!

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Carlos Sainz wacht tot na de zomerstop met het bepalen van zijn toekomstplannen in de Formule 1. De coureur die momenteel onder contract staat bij Williams wil zich voorlopig volledig concentreren op het verbeteren van de prestaties van zijn huidige team.

0: Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sainz kwam in 2025 over van Ferrari naar Williams. Hij maakte vorig jaar indruk met podiumplekken in Azerbeidzjan en Qatar. Maar het huidige seizoen verloopt nogal stroef. De auto blijkt vooralsnog te zwaar en minder competitief dan gehoopt. En Sainz geeft aan dat hij zijn management heeft gevraagd hem voorlopig niet lastig te vallen met vragen over zijn toekomst. Hij wil volgens eigen zeggen geen afleiding hebben, omdat er achter de schermen nog heel veel werk gedaan moet worden om de huidige tegenslag te keren. Sainz benadrukt dat zijn voorkeur uitgaat naar een langer verblijf bij Williams, om dan samen te bouwen aan betere resultaten. Met een reeks aanpassingen aan de auto hoopt het team het tij de komende maanden te kunnen keren. De effectiviteit van deze verbeteringen wordt voor Sainz een cruciale factor bij het nemen van een definitief besluit. Hij stelt dat de prioriteit nu volledig ligt bij het helpen van het team, waarna er dus in de zomerperiode ruimte is om naar andere opties voor de toekomst te kijken.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De N31 richting Leeuwarden vanaf de afsluitdijk is tijdelijk dicht bij Franeker. Er zijn daar dieren op de weg gemeld. Onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via de borden Heerenveen-Den Helder over de A32 en de A7.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mathieu van der Poel kijkt alvast vooruit naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De wielrenner heeft de intentie om daar de wegrit en het mountainbiken te gaan combineren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel heeft het parcours voor de wegwedstrijd daar al verkend en zegt dat hij potentie ziet in dat parcours. De combinatie van beide disciplines is voor hem echt een concreet doel. Al nuanceert hij dat de definitieve beslissing zal afhangen van de planning. Op zijn erelijst, en die is lang, ontbreekt vooralsnog een Olympische medaille. 4 jaar geleden in Tokio eindigde zijn mountainbike race vroegtijdig door een valpartij. En bij de laatste Spelen in Parijs reed hij op de weg naar een 12e plek. Volgens Van der Poel zijn de Spelen steeds belangrijker geworden voor wielrenners. Hij noemt het evenement een belangrijk doel dat hij graag aan zijn loopbaan wil toevoegen. Op korte termijn ligt de focus van Van der Poel logischerwijs op andere uitdagingen. Hij staat aan de start, de Tour de France. En hij richt zijn blik op het wereldkampioenschap mountainbiken dat eind augustus in Italië wordt georganiseerd. En daar hoopt hij voor het eerst de wereldtitel in die specifieke discipline te veroveren. De komende periode zal uitwijzen of de ambitie voor de dubbelstart in Los Angeles logistiek en fysiek haalbaar blijkt voor hem.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt langzamer op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Nu al goed voor 10 minuten vanaf Zevenaar. En de wegwerkzaamheden op de A27. Daarom nu file richting Gorkum vanuit Utrecht tussen Houten en knooppunt Everdingen. 3 kilometer en 5 minuten voordat je kunt beginnen aan de omrijding.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tijdens Wimbledon is er achter de schermen veel te doen over ingrijpende veranderingen van de ATP. Bond die het mannentennis organiseert, onderzoekt veranderingen. En die veranderingen kunnen weer grote gevolgen hebben voor de dubbelspelers. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voorstellen zijn inmiddels besproken met een groep van 50 specialisten. Plannen gaan over een beperking van het aantal deelnemers bij toernooien en een verlaging van het prijzengeld. Nou, voor tennissers die zich volledig op het dubbelspel richten, is dit aanleiding voor grote bezorgdheid. Tennisser Robin Haase geeft aan dat de dubbelaars met deze voorstellen in het nauw gaan komen. Hij wijst op de beoogde verkleining van speelschema's. Waar nu nog grotere groepen deelnemen, wordt gedacht aan toernooien met 16 of zelfs slechts 8 koppels. En volgens Haase zorgt dit ervoor dat dubbelspel voor specialisten geen volwaardig beroep meer is. Omdat het prijzengeld daalt en er minder plekken zijn, kunnen zij hun sport niet langer financieren. Ook Sam Verbeek uit zijn zorgen over de koers van de bond. Hij benadrukt dat dubbelspelers hun brood verdienen in deze discipline en pleit voor een open dialoog voordat de besluiten definitief worden. Verbeek waarschuwt dat de plannen de ontwikkeling van jonge tennissers in de weg kunnen staan. En hij stelt dat de loopbaan van veel opkomende talenten op het spel staat als de voorgenomen maatregelen worden doorgevoerd.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er wordt dit weekend op verschillende plekken aan de weg gewerkt. Onder meer de A20, die is richting Hoek van Holland dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Nu staat er daarom een file op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Verder drukt er voor de Duitse grenscontrole, dit keer op de A76 vanuit Geleen. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer en 10 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Max Verstappen en Lewis Hamilton kijken niet uit naar de speciale Lego-race die rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië op de planning staat. De coureurs moeten voorafgaand aan de wedstrijd in actie komen in levensgrote speelgoedauto's. Maar sommige toprijders zien dat niet zitten. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen is kritisch op het initiatief. Hij geeft aan liever een traditionele rijdersparade op een vrachtwagen te doen. Volgens hem oogt het rijden in de kleine auto's, die bestaan uit 28.000 Lego-steentjes, niet professioneel. Hij stelt dat coureurs er niet uit moeten zien als clowns die op elkaar inrijden. Ook Lewis Hamilton uit de twijfels over zijn deelname. Hij noemde het onderdeel zelfs het gevaarlijkste moment van het weekend. Al heeft de Brit volgens berichten inmiddels wel toegezegd aan de start te verschijnen. Meerdere coureurs zouden ook ontevreden zijn over de hoeveelheid mediaverplichtingen waarvoor ze niet gecompenseerd worden. Niet iedereen is negatief. Gabriel Bortoletto kijkt juist uit naar de actie op de baan. Hij ziet het als een ludiek moment en hoopt naar eigen zeggen op zoveel mogelijk chaos. Lando Norris benadrukt dat het vooral om plezier gaat. De auto's halen een maximale snelheid van 25 km per uur. De race vindt 2 uur voor de start van de Grand Prix plaats.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files die opvallen. Allereerst de N233. Daar heb je in beide richtingen file voor de Rijnbrug bij Rhenen. Komt door een ongeluk. Je hebt een half uur vertraging. Verder de A76 en de A12. In beide gevallen file voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 10 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum wordt aan de weg gewerkt. Daar heb je file tussen Houten en knooppunt Everdingen. 4 kilometer en 10 minuten. Omrijden kan over de A2.
1: Dance hits. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nathan Aké vertrekt na 6 seizoenen bij Manchester United. De verdediger maakt de overstap naar de Turkse topclub Fenerbahçe. De 13-voudig landskampioen uit Istanbul legt naar verluid 8 miljoen euro neer voor de Oranje International. Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot bijna 10 miljoen euro. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aké verlaat Engeland met een goed gevulde prijzenkast. In zijn tijd bij Manchester City behaalde hij 12 prijzen, waaronder 4 landstitels en de Champions League in 2023. Hij speelde 32 duels, waarbij hij regelmatig vanaf de bank inviel. Bij zijn nieuwe club treft Aké een bekende. Hij gaat in Istanbul samenwerken met assistentcoach Dirk Kuyt. Het is de 6e club in de loopbaan van de 31-jarige verdediger die zijn professionele carrière in het buitenland opbouwde. De transfer volgt kort op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap. Aké stond tijdens dat toernooi in de basis tijdens de groepswedstrijd tegen Tunesië en het 16e finale duel met Marokko. Of hij na 62 interland zijn loopbaan bij Oranje voortzet, is nog niet bekend. Hij doorliep in zijn jeugd de opleiding van Feyenoord, maar speelde voor zijn vertrek naar Engeland nooit een officieel profduel op Nederlandse bodem.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is helaas niet heel erg rustig onderweg. Op veel plekken rijdt het wat langzamer. In totaal 80 kilometer file in het land. Allereerst de Duitse grenscontroles, de A7 en de A12. Die zijn nu goed voor 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk bij knooppunt Lunetten op de A27 vanuit Almere. Richting Gorkum file vanaf Utrecht-Noord. Ongeveer 10 minuten vertraging. 1 rijstrook is er dicht. En hierdoor ook file op de A28 vanuit Amersfoort. Voor Utrecht 4 kilometer en een kwartier.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De KNVB heeft aangifte gedaan naar aanleiding van de racistische en beledigende berichten aan het adres van Oranje-spelers. De uitingen op sociale media volgden na de uitschakeling van het Nederlandse elftal op het WK voetbal in de wedstrijd tegen Marokko. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het online meldpunt Meld Online Discriminatie heeft inmiddels 10 tot 20 reacties op diverse sociale mediaplatformen als strafbaar beoordeeld. De bond deed zelfs melding van openbare berichten op X, die op verzoek van de organisatie inmiddels zijn verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat veel van de discriminerende uitingen afkomstig zijn van anonieme accounts of gebruikers uit het buitenland. Sommige accounts plaatsen herhaaldelijk exact dezelfde haatreactie onder profielen van internationals als Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville. Bij Summerville en Kluivert zijn de reactiemogelijkheden op Instagram inmiddels uitgeschakeld, waardoor de discussies daar niet langer zichtbaar zijn. Het merendeel van de reacties op de spelers bestond overigens uit steunbetuigingen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat discriminatiezaken prioriteit krijgen, vergelijkbaar met geweld en zedenzaken. Het OM sluit niet uit dat er een breder onderzoek volgt naar de groepsbeledigingen. In het verleden leidde een vergelijkbaar onderzoek naar racistische uitingen aan het adres van toenmalig international Leroy Fer al tot boetes voor betrokkenen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de grenscontroles vielen op de A7, de A12 en de A76. In alle gevallen een kwartier vertraging. En op de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede een behoorlijk lange file tussen Hoenderloo en Otterloo. 5 kilometer en 5.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De ontwikkelingsstrategie van Ferrari ligt onder een vergrootglas bij Mercedes.

0: Teambaas Fred Vasseur heeft veel gereageerd op uitspraken van Toto Wolff over de snelle introductie van nieuwe onderdelen aan de Ferrari-auto. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de spanning is de agressieve wijze waarop Ferrari dit seizoen upgrades doorvoert aan de auto. Ferrari probeert daarmee de achterstand op Mercedes in het kampioenschap te verkleinen. Wolff liet onlangs weten verrast te zijn door het tempo waarmee het Italiaanse team nieuwe onderdelen introduceert. Hij suggereert daarbij dat Ferrari mogelijk tegen de grenzen van het budgetplafond aanloopt. Vasseur laat de kritiek niet zomaar aan zich voorbij gaan en noemt de houding van Wolff ironisch. Volgens de Ferrari-teambaas meten concurrenten met twee maten. Wanneer Mercedes of Red Bull upgrades brengen, wordt dat als geniaal gezien. Maar bij Ferrari klinken er direct beschuldigingen van vals spelen. Vasseur is naar eigen zeggen gefrustreerd door de gang van zaken en ziet de suggesties van Wolff als een indirecte beschuldiging van het overschrijden van de budgetregels. Hoewel Vasseur en Wolff buiten de baan als vrienden bekend staan, hebben de twee sinds de opmerkingen geen contact meer gehad. Vasseur liet weten dat het op dit moment beter is om elkaar even te mijden. De Ferrari-baas houdt vast aan de strategie om upgrades zo vroeg mogelijk in het seizoen te introduceren, omdat dat volgens hem de meeste winst oplevert voor de rest van het jaar.
1: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen. Het is over het algemeen vrij druk onderweg. Allereerst de Duitse grenscontroles op de A7, A12 en A76. In alle drie de gevallen een file van 20 minuten. Verder een ongeluk op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en De Meern. 9 kilometer en 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. En er wordt dit weekend op de A50 gewerkt. Daar is de weg afgesloten. Mensen rijden lokaal om over de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo een lange file, 5 kilometer en een uur lang.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. MMA-vechter Reinier de Ridder stapt binnenkort weer de kooi in voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De Nederlandse vechter maakt de overstap naar het licht zwaargewicht en treft in augustus de Georgiër Roman Dolidze. Het evenement vindt plaats in het Amerikaanse Sacramento. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de Ridder is het een belangrijk moment. Na een succesvolle periode in andere MMA-organisaties en een sterke start in de UFC zorgden twee nederlagen ervoor dat hij uit zicht raakte voor een titelgevecht. Om het tijd te keren verhuilde de man uit Breda zijn woonplaats voor een trainingsbasis in Florida. Daar legde hij de focus op zijn kickboksen als aanvulling op zijn ervaring in het worstelen. De overstap naar licht zwaargewicht is een bewuste keuze. Het zware afvallen voor het middelgewichtklasse kostte hem enorm veel energie. En die extra ruimte in zijn voorbereiding kan hij nu goed gebruiken. Zijn tegenstander Dolidze wisselt ook regelmatig van gewichtsklasse. De Georgiër kent een wisselend verloop in zijn recente resultaten. Is dat bekend als een tactische vechter met sterke kwaliteiten op de grond. Kenners verwachten daarom een partij waarbij vecht-IQ en grondtechniek centraal staan. Met deze nieuwe uitdaging hoopt de Ridder direct zijn naam te vestigen in de ranglijst van de lichtzwaargewichten. Een succesvol optreden in Sacramento brengt hem mogelijk weer in beeld voor de top van de organisatie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Werkzaamheden en grenscontroles veroorzaken meerdere files. Onder andere dus die grenscontroles op de A7, A12 en A76. In alle drie de gevallen een file van 15 minuten. Dan een ongeluk op de A12 Arnhem-Den Haag bij afrit De Meern bij Utrecht. Vanaf Houten 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. En de A50 is dit weekend dicht vanwege wegwerkzaamheden. Mensen rijden lokaal om over de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede. Tussen Hoenderloo en Otterloo 5 kilometer en 50 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic heeft de vierde ronde van Wimbledon bereikt en evenaart daarmee het record van Roger Federer voor het grootste aantal zegens in het enkelspel tijdens dit toernooi. De Serviër komt door de winst op de Fransman Arthur Rinderknecht op een totaal van 105 overwinningen in de Britse hoofdstad. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het record onderstreept de jarenlange dominantie en de enorme staat van dienst van Djokovic op dit specifieke toernooi. Hij is inmiddels de vierde man in het open tijdperk die op 39-jarige leeftijd de laatste 16 van Wimbledon bereikt. Een prestatie die alleen Federer, Pancho González en Ken Rosewall eerder behaalden. In diezelfde reeks evenaar Djokovic met zijn 18e optreden in de vierde ronde ook het record van Federer voor de meeste deelnames aan de laatste 16. In een reactie op deze prestatie noemde Djokovic het een grote eer om onderdeel te zijn van de geschiedenis van de sport. Zeker op een plek die voor hem altijd een droomtoernooi is geweest. Hoewel de Serviër in zijn recente wedstrijd tegen de Fransman Arthur Rinderknecht nog een lastige fase doormaakte, wist hij de winst uiteindelijk veilig te stellen. De weg naar een volgende mijlpaal ligt open. Bij een zege in zijn volgende duel tegen de Rus Roman Savjulin zou Djokovic het record van Federer officieel kunnen verbeteren en de meeste enkelspelzegers in de geschiedenis van het herentoernooi op zijn naam schrijven.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Yeah.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Het is Tim Schaap van de ANWB. Het is iets wat rommelig onderweg en hier en daar is het ook aardig aansluiten. Wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken files, zoals op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo ruim een half uur vertraging. De A50 is dicht en men rijdt nu dus lokaal om. Verder een ongeluk bij Barneveld op de A1, Amsterdam-Apeldoorn. Vanaf knooppunt Hoevelaken een file van een uur. De weg zelf is dicht, maar je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan een demonstratie bij Utrecht op de A12. Komende vanuit Den Haag is bij Houten de parallelrijbaan dicht. De vertraging is 20 minuten vanaf Harmelen. En tot slot bergingswerk op de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem. Tussen Houten en de Meern 20 minuten. De rechterrijstrook is er nog dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Marit Steenbergen en Tess Schouten hebben bij het Open NK Lange Baan in Eindhoven hun visitekaartje afgegeven. Beide zwemsters stelden tijdens de wedstrijden in het Pieter van den Hogeband zwemstadion hun deelname aan de Europese kampioenschappen in Parijs veilig. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Steenbergen scherpte eerder deze zomer het wereldrecord op de 100 meter vrije slag aan en toonde bij het Open NK opnieuw haar veelzijdigheid. Ze noteerde op de 50 meter rugslag een tijd van 27,4 seconden... waarmee ze Tessa Gielen en Maaike de Waard voorbleef. Ze richt de blik inmiddels op een nieuwe poging om haar eigen mondiale toptijd op de 100 meter vrije slag verder aan te scherpen. Zelf houdt ze de verwachtingen naar buiten toe nog bescheiden. Ze wil in de series vooral vertrouwen opbouwen om daarna te zien wat haar poging uiteindelijk brengt. Voor Tess Schouten was de 100 meter schoolslag een bijzonder moment. Na een lastige periode waarin ze kampte met ernstige gezondheidsproblemen en langdurig herstel, keerde ze in Eindhoven terug in het Nederlandse wedstrijdcircuit. Met een tijd van 1 minuut 6.37 dook ze ruim onder haar eerdere prestatie in Rome. Het zorgde voor zichtbare emoties bij de schoolslagspecialisten. Ze gaf aan het zwemmen enorm gemist te hebben en twijfelde lange tijd of een terugkeer op dit niveau wel mogelijk zou zijn. De opluchting over haar tijd en de kwalificatie voor het EK was daarom groot. En ze officieel weer terug is in de sport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 200 kilometer file. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden en grenscontroles. Er zijn ook ongelukken gebeurd, zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een half uur oponthoud. Twee rijstroken zijn daar dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 10 minuten. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Echt en Borren 20 minuten vertraging na een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en de Meren een kwartier door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. Op de A50 Os richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen Uden en Veghel. Een half uur extra reistijd. Het verkeer moet over de vluchtstrook. En door wegwerkzaamheden op de A50 staat er file op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo. Drie kwartier extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nathan Aké vertrekt na 6 seizoenen bij Manchester City. De verdediger maakt de overstap naar de Turkse topclub Fenerbahçe. De 13-voudig landskampioen uit Istanbul legt naar verluid 8 miljoen euro neer voor de Oranje International. Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot bijna 10 miljoen euro. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aké verlaat Engeland met een goed gevulde prijzenkast. In zijn tijd bij Manchester City behaalde hij 12 prijzen, waaronder 4 landstitels en de Champions League in 2023. Hij speelde 32 duels, waarbij hij regelmatig vanaf de bank inviel. Bij zijn nieuwe club treft Aké een bekende. Hij gaat in Istanbul samenwerken met assistentcoach Dirk Kuyt. Het is de 6e club in de loopbaan van de 31-jarige verdediger die zijn professionele carrière in het buitenland opbouwde. De transfer volgt kort op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap. Aké stond tijdens dat toernooi in de basis tijdens de groepswedstrijd tegen Tunesië en het 16e finale duel met Marokko. Of hij na 62 interlands zijn loopbaan bij Oranje voortzet, is nog niet bekend. Hij doorliep in zijn jeugd de opleiding van Feyenoord, maar speelde voor zijn vertrek naar Engeland nooit een officieel profduel op Nederlandse bodem.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken files. Maar er zijn ook ongelukken gebeurd. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joost en Porren. Een half uur vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat een auto met pech tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel een half uur oponthoud. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meren. 20 minuten extra reistijd na een aanrijding. 2 rijstroken zijn dicht. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren. 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Max Verstappen en Lewis Hamilton kijken niet uit naar de speciale Lego-race die rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië op de planning staat. De coureurs moeten voorafgaand aan de wedstrijd in actie komen in levensgrote speelgoedauto's. Maar sommige toprijders zien dat niet zitten. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen is kritisch op het initiatief. Hij geeft aan liever een traditionele rijdersparade op een vrachtwagen te doen. Volgens hem oogt het rijden in de kleine auto's, die bestaan uit 28.000 Lego-steentjes, niet professioneel. Hij stelt dat coureurs er niet uit moeten zien als clowns die op elkaar inrijden. Ook Lewis Hamilton uitte twijfels over zijn deelname. Hij noemde het onderdeel zelfs het gevaarlijkste moment van het weekend. Al heeft de Brit volgens berichten inmiddels wel toegezegd aan de start te verschijnen. Meerdere coureurs zouden ook ontevreden zijn over de hoeveelheid mediaverplichtingen waarvoor ze niet gecompenseerd worden. Niet iedereen is negatief. Gabriel Bortoletto kijkt juist uit naar de actie op de baan. Hij ziet het als een ludiek moment en hoopt naar eigen zeggen op zoveel mogelijk chaos. Lando Norris benadrukt dat het vooral om plezier gaat. De auto's halen een maximale snelheid van 25 km per uur. De race vindt 2 uur voor de start van de Grand Prix plaats.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat 180 kilometer file. Er staan vooral files door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Er zijn ook ongelukken gebeurd. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afrikerk Driel, 20 minuten extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt het Vonderen en Born, een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en de Meren een kwartier op onthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Door wegwerkzaamheden op de A20 is het druk rond Rotterdam, maar vooral op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Brechtseplein een half uur op onthoud. En door werkzaamheden op de A50 staat een file op de N304 Apeldoorn richting Ede. Vanaf Hoenderloo is de vertraging 3 kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB heeft aangifte gedaan naar aanleiding van de racistische en beledigende berichten aan het adres van Oranje-spelers. De uitingen op sociale media volgden na de uitschakeling van het Nederlandse elftal op het WK voetbal in de wedstrijd tegen Marokko. Ik ben Gert-Jan van Acooy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het online meldpunt Meld Online Discriminatie heeft inmiddels 10 tot 20 reacties op diverse sociale mediaplatformen als strafbaar beoordeeld. De bond deed zelfs melding van openbare berichten op X, die op verzoek van de organisatie inmiddels zijn verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat veel van de discriminerende uitingen afkomstig zijn van anonieme accounts of gebruikers uit het buitenland. Sommige accounts plaatsen herhaaldelijk exact dezelfde haatreactie onder profielen van internationals als Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville. Bij Summerville en Kluivert zijn de reactiemogelijkheden op Instagram inmiddels uitgeschakeld, waardoor de discussies daar niet langer zichtbaar zijn. Het merendeel van de reacties op de spelers bestond overigens uit steunbetuigingen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat discriminatiezaken prioriteit krijgen, vergelijkbaar met geweld en zedenzaken. Het OM sluit niet uit dat er een breder onderzoek volgt naar de groepsbeledigingen. In het verleden leidde een vergelijkbaar onderzoek naar racistische uitingen aan het adres van toenmalig international Leroy Fer al tot boetes voor betrokkenen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Run Free Radio app.
1: 3 uur.
0: Run Free Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met ruim 150 kilometer file. De meeste files worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen een kwartier oponthoud. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten en De Meren een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor Knoopend Terbrechtseplein. Een kwartier door werkzaamheden op de A20. En de A50 is dit weekend dicht door werkzaamheden. Daardoor rijden mensen om via de N304 Apeldoorn richting Ede. Daar staat file tussen Hoenderloo en Otterlo. De extra reistijd is 3 kwartier.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De ontwikkelingsstrategie van Ferrari ligt onder een vergrootglas bij Mercedes. Teambaas Fred Vasseur heeft fel gereageerd op uitspraken van Toto Wolff over de snelle introductie van nieuwe onderdelen aan de Ferrari-auto. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de spanning is de agressieve wijze waarop Ferrari dit seizoen upgrades doorvoert aan de auto. Ferrari probeert daarmee de achterstand op Mercedes in het kampioenschap te verkleinen. Wolff liet onlangs weten verrast te zijn door het tempo waarmee het Italiaanse team nieuwe onderdelen introduceert. Hij suggereert daarbij dat Ferrari mogelijk tegen de grenzen van het budgetplafond aanloopt. Vasseur laat de kritiek niet zomaar aan zich voorbij gaan en noemt de houding van Wolff ironisch. Volgens de Ferrari-teambaas meten concurrenten met twee maten. Wanneer Mercedes of Red Bull upgrades brengen, wordt dat als geniaal gezien. Maar bij Ferrari klinken er direct beschuldigingen van vals spelen. Vasseur is naar eigen zeggen gefrustreerd door de gang van zaken en ziet de suggesties van Wolff als een indirecte beschuldiging van het overschrijden van de budgetregels. Hoewel Vasseur en Wolff buiten de baan als vrienden bekend staan, hebben de twee sinds de opmerkingen geen contact meer gehad. Vasseur liet weten dat het op dit moment beter is om elkaar even te mijden. De Ferrari-baas houdt vast aan de strategie om upgrades zo vroeg mogelijk in het seizoen te introduceren, omdat dat volgens hem de meeste winst oplevert voor de rest van het jaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat ruim 150 kilometer file. Veel files worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knopend Oude Rijn een kwartier oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam voor Knopende Bresseplein 20 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Waalwijk en Afrit Heusden. Een half uur vertraging door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. En door werkzaamheden op de A50 staat een file op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo 20 minuten oponthoud.

0: vindt plaats in het Amerikaanse Sacramento. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de ridder is het een belangrijk moment. Na een succesvolle periode in andere MMA-organisaties en een sterke start in de UFC zorgde twee nederlagen ervoor dat hij uit zicht raakte voor een titelgevecht. Om het tijd te keren verhuilde de man uit Breda zijn woonplaats voor een trainingsbasis in Florida. Daar legde hij de focus op zijn kickboksen als aanvulling op zijn ervaring in het worstelen. De overstap naar licht zwaargewicht is een bewuste keuze. Het zware afvallen voor het middelgewichtklasse kostte hem enorm veel energie. En die extra ruimte in zijn voorbereiding kan hij nu goed gebruiken. Zijn tegenstander Dolice wisselt ook regelmatig van gewichtsklasse. De Georgiër kent een wisselend verloop in zijn recente resultaten. Is dat bekend als een tactische vechter met sterke kwaliteiten op de grond. Kenners verwachten daarom een partij waarbij vecht-IQ en grondtechniek centraal staan. Met deze nieuwe uitdaging hoopt de ridder direct zijn naam te vestigen in de ranglijst van de lichtzwaargewichten. Een succesvol optreden in Sacramento brengt hem mogelijk weer in beeld voor de top van de organisatie.
1: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Novak Djokovic heeft de vierde ronde van Wimbledon bereikt en evenaart daarmee het record van Roger Federer voor het grootste aantal zegens in het enkelspel tijdens dit toernooi. De Serviër komt door de winst op de Fransman Arthur Rinderknecht op een totaal van 105 overwinningen in de Britse hoofdstad. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het record onderstreept de jarenlange dominantie en de enorme staat van dienst van Djokovic op dit specifieke toernooi. Hij is inmiddels de vierde man in het open tijdperk die op 39-jarige leeftijd de laatste 16 van Wimbledon bereikt. Een prestatie die alleen Federer, Pancho Gonzalez en Ken Rosewall eerder behaalden. In diezelfde reeks evenaart Djokovic met zijn 18e optreden in de vierde ronde ook het record van Federer voor de meeste deelnames aan de laatste 16. In een reactie op deze prestatie noemde Djokovic het een grote eer om onderdeel te zijn van de geschiedenis van de sport. Zeker op een plek die voor hem altijd een droomtoernooi is geweest. Hoewel de Serviër in zijn recente wedstrijd tegen de Fransman Arthur Rinderknecht nog een lastige fase doormaakte, wist hij de winst uiteindelijk veilig te stellen. De weg naar een volgende mijlpaal ligt open. Bij een zege in zijn volgende duel tegen de Rus Roman Savjulin zou Djokovic het record van Federer officieel kunnen verbeteren en de meeste enkelspelzegens in de geschiedenis van het herentoernooi op zijn naam schrijven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het was druk op de weg vanmiddag. De files worden nu wat korter. De langste files staan nog op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Bresseplein een kwartier oponthoud door werkzaamheden op de A20. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede. Voor Otterlo 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marit Steenbergen en Tess Schouten hebben bij het Open NK Lange Baan in Eindhoven hun visitekaartje afgegeven. Beide zwemsters stelden tijdens de wedstrijden in het Pieter van den Hogeband zwemstadion hun deelname aan de Europese kampioenschappen in Parijs veilig. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor

0: verwachtingen naar buiten toe nog bescheiden. Ze wil in de series vooral vertrouwen opbouwen om daarna te zien wat haar poging uiteindelijk brengt. Voor Tess Schouten was de 100 meter schoolslag een bijzonder moment. Na een lastige periode waarin ze kampte met ernstige gezondheidsproblemen en langdurig herstel, keerde ze in Eindhoven terug in het Nederlandse wedstrijdcircuit. Met een tijd van 1 minuut 6.37 dook ze ruim onder haar eerdere prestatie in Rome. Het zorgde voor zichtbare emoties bij de schoolslagspecialisten. Ze gaf aan het zwemmen enorm gemist te hebben en twijfelde lange tijd of een terugkeer op dit niveau wel mogelijk zou zijn. De opluchting over haar tijd en de kwalificatie voor het EK was daarom groot. En ze officieel weer terug is in de sport.
1: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Linda now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp, 10 minuten vertraging. A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Hoofddorp en Roelevarensveen, 10 minuten door werkzaamheden. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens een kwartier. En op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt de Bresseplein, een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A20.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nathan Aké vertrekt na 6 seizoenen bij Manchester City. De verdediger maakt de overstap naar de Turkse topclub Fenerbahçe. De 13-voudig landskampioen uit Istanbul legt naar verluid 8 miljoen euro neer voor de Oranje International. Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot bijna 10 miljoen euro. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aké verlaat Engeland met een goed gevulde prijzenkast. In zijn tijd bij Manchester City behaalde hij 12 prijzen, waaronder 4 landstitels en de Champions League in 2023. Hij speelde 32 duels, waarbij hij regelmatig vanaf de bank inviel. Bij zijn nieuwe club treft Aké een bekende. Hij gaat in Istanbul samenwerken met assistentcoach Dirk Kuyt. Het is de 6e club in de loopbaan van de 31-jarige verdediger die zijn professionele carrière in het buitenland opbouwde. De transfer volgt kort op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap. Aké stond tijdens dat toernooi in de basis tijdens de groepswedstrijd tegen Tunesië en het 16e finale duel met Marokko. Of hij na 62 interlands zijn loopbaan bij Oranje voortzet, is nog niet bekend. Hij doorliep in zijn jeugd de opleiding van Feyenoord, maar speelde voor zijn vertrek naar Engeland nooit een officieel profduel op Nederlandse bodem.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4, daarna richting Amsterdam voor knooppunt Hofvliet, 10 minuten vertraging. A27 Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en afrit de Bilt, 10 minuten oponthoud na een aanrijding. Het verkeer moet daar over de rechter parallelrijbaan langs. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo, 10 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen en Lewis Hamilton kijken niet uit naar de speciale Lego-race die rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië op de planning staat. De coureurs moeten voorafgaand aan de wedstrijd in actie komen in levensgrote speelgoedauto's. Maar sommige toprijders zien dat niet zitten. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen is kritisch op het initiatief. Hij geeft aan liever een traditionele rijdersparade op een vrachtwagen te doen. Volgens hem oogt het rijden in de kleine auto's, die bestaan uit 28.000 Lego-steentjes, niet professioneel. Hij stelt dat coureurs er niet uit moeten zien als clowns die op elkaar inrijden. Ook Lewis Hamilton uit de twijfels over zijn deelname. Hij noemde het onderdeel zelfs

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De KNVB heeft aangifte gedaan naar aanleiding van de racistische en beledigende berichten aan het adres van Oranje-spelers. De uitingen op sociale media volgden na de uitschakeling van het Nederlandse elftal op het WK voetbal in de wedstrijd tegen Marokko. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het online meldpunt Meld Online Discriminatie heeft inmiddels 10 tot 20 reacties op diverse sociale mediaplatformen als strafbaar beoordeeld. De bond deed zelfs melding van openbare berichten op X, die op verzoek van de organisatie inmiddels zijn verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat veel van de discriminerende uitingen afkomstig zijn van anonieme accounts of gebruikers uit het buitenland. Sommige accounts plaatsen herhaaldelijk exact dezelfde haatreactie onder profielen van internationals als Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville. Bij Summerville en Kluivert zijn de reactiemogelijkheden op Instagram inmiddels uitgeschakeld, waardoor de discussies daar niet langer zichtbaar zijn. Het merendeel van de reacties op de spelers bestond overigens uit steunbetuigingen. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat discriminatiezaken prioriteit krijgen, vergelijkbaar met geweld en zedenzaken. Het OM sluit niet uit dat er een breder onderzoek volgt naar de groepsbeledigingen. In het verleden leidde een vergelijkbaar onderzoek naar racistische uitingen aan het adres van toenmalig international Leroy Fer al tot boetes voor betrokkenen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De ontwikkelingsstrategie van Ferrari ligt onder een vergrootglas bij Mercedes. Teambaas Fred Vasseur heeft fel gereageerd op uitspraken van Toto Wolff over de snelle introductie van nieuwe onderdelen aan de Ferrari-auto. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de spanning is de agressieve wijze waarop Ferrari dit seizoen upgrades doorvoert aan de auto. Ferrari probeert daarmee de achterstand op Mercedes in het kampioenschap te verkleinen. Wolff liet onlangs weten verrast te zijn door het tempo waarmee het Italiaanse team nieuwe onderdelen introduceert. En suggereert daarbij dat Ferrari mogelijk tegen de grenzen van het budgetplafond aanloopt. Vasseur laat de kritiek niet zomaar aan zich voorbij gaan en noemt de houding van Wolff ironisch. Volgens de Ferrari-teambaas meten concurrenten met twee maten. Wanneer Mercedes of Red Bull upgrades brengen, wordt dat als geniaal gezien. Maar bij Ferrari klinken er direct beschuldigingen van vals spelen. Vasseur is naar eigen zeggen gefrustreerd door de gang van zaken en ziet de suggesties van Wolff als een indirecte beschuldiging van het overschrijden van de budgetregels. Hoewel Vasseur en Wolff buiten de baan als vrienden bekend staan, hebben de twee sinds de opmerkingen geen contact meer gehad. Vasseur liet weten dat het op dit moment beter is om elkaar even te mijden. De Ferrari-baas houdt vast aan de strategie om upgrades zo vroeg mogelijk in het seizoen te introduceren, omdat dat volgens hem de meeste winst oplevert voor de rest van het jaar.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. MMA-vechter Reinier de Ridder stapt binnenkort weer de kooi in voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De Nederlandse vechter maakt de overstap naar het licht zwaargewicht en treft in augustus de Georgiër Roman Dolidze. Het evenement vindt plaats in het Amerikaanse Sacramento. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de Ridder is het een belangrijk moment. Na een succesvolle periode in andere MMA-organisaties en een sterke start in de UFC zorgde twee nederlagen ervoor dat hij uit zicht raakte voor een titelgevecht. Om het tijd te keren verhuilde de man uit Breda zijn woonplaats voor een trainingsbasis in Florida. Daar legde hij de focus op zijn kickboksen als aanvulling op zijn ervaring in het worstelen. De overstap naar licht zwaargewicht is een bewuste keuze. Het zware afvallen voor het middelgewichtklasse kostte hem enorm veel energie. En die extra ruimte in zijn voorbereiding kan hij nu goed gebruiken. Zijn tegenstander Dolidze wisselt ook regelmatig van gewichtsklasse. De Georgiër kent een wisselend verloop in zijn recente resultaten. Is dat bekend als een tactische vechter met sterke kwaliteiten op de grond. Kenners verwachten daarom een partij waarbij vecht-IQ en grondtechniek centraal staan. Met deze nieuwe uitdaging hoopt de Ridder direct zijn naam te vestigen in de ranglijst van de lichtzwaargewichten. Een succesvol optreden in Sacramento brengt hem mogelijk weer in beeld voor de top van de organisatie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic heeft de vierde ronde van Wimbledon bereikt en evenaart daarmee het record van Roger Federer voor het grootste aantal zegens in het enkelspel tijdens dit toernooi. De Serviër komt door de winst op de Fransman Arthur Rinderknecht op een totaal van 105 overwinningen in de Britse hoofdstad. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het record onderstreept de jarenlange dominantie en de enorme staat van dienst van Djokovic op dit specifieke toernooi. Hij is inmiddels de vierde man in het open tijdperk die op 39-jarige leeftijd de laatste 16 van Wimbledon bereikt. Een prestatie die alleen Federer, Pancho González en Ken Rosewall eerder behaalden. In diezelfde reeks evenaart Djokovic met zijn 18e optreden in de vierde ronde ook het record van Federer voor de meeste deelnames aan de laatste 16. In een reactie op deze prestatie noemde Djokovic het een grote eer om onderdeel te zijn van de geschiedenis van de sport. Zeker op een plek die voor hem altijd een droomtoernooi is geweest. Hoewel de Serviër in zijn recente wedstrijd tegen de Fransman Arthur Rinderknecht nog een lastige fase doormaakte, wist hij de winst uiteindelijk veilig te stellen. De weg naar een volgende mijlpaal ligt open. Bij een zege in zijn volgende duel tegen de Rus Roman Savjulin zou Djokovic het record van Federer officieel kunnen verbeteren en de meeste enkelspelzegers in de geschiedenis van het herentoernooi op zijn naam schrijven.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: miles away.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 8 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.
4: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterloo 5 minuten vertraging.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.

0: weekend op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterloo 5 minuten vertraging.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterloo 5 minuten vertraging.

0: Danel. In via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.